0: Heilige onverrechte, de hooggezegende, glorierijke vrouw, de moeder God en altijd maagd Maria, met alle heiligen en dachten, laat onszelf elkaar in ons leven toevertrouwen aan Christus onze God.
1: Sikirie.
0: Want gij zijt de goede mens, lievende God, dat u zenden wij de lof tot de